0: To understand the Maastricht Treaty, we first need to set the stage with a bit of historical context. The European project began in the wake of the devastation of World War II. European governments were determined to prevent another war, and their idea was that economic cooperation would lead to lasting peace. Out of this determination, they created the European Coal and Steel Community in 1951, followed by the European Economic Community and the European Atomic Energy Community in 1957 through the Treaty of Rome. The next major step was the Single European Act of 1986, which aimed to create a single market within the European Economic Community by 1992. The single market would ensure the free movement of goods, services, people, and capital. However, by the late 1980s, the members of the European Economic Community felt the need for even closer integration, not just economically, but also politically.
1: The Maastricht Treaty, officially known as the Treaty on European Union, was signed on the 7th of February 1992 in Maastricht, a city in the southeast of the Netherlands, by the then 12 members of the European Communities. It entered into force on the 1st of November 1993 after being ratified by all members. The Maastricht Treaty was groundbreaking in several ways. Primarily, it formally established the European Union, transforming the European Economic Community into a more cohesive and comprehensive union. Another significant innovation introduced by the Maastricht Treaty was EU citizenship. This new concept allowed citizens to move and reside freely within the European Union. It also granted them the right to vote and stand in local and European Parliament elections in any EU country, fostering a stronger sense of European identity and unity. One of the most significant aspects of the Maastricht Treaty was the blueprint it set out for the economic and monetary union. This ultimately led to the introduction of the euro as a common currency, with the aim of boosting economic stability and facilitating trade and travel among EU countries. The treaty created a European Union based on three pillars. The first pillar covered the European communities and included economic, social, and environmental policies. The second pillar was the Common Foreign and Security Policy, aimed at ensuring a unified external presence and security strategy. The third pillar was Justice and Home Affairs, which focused on cooperation in law enforcement, judicial matters, and immigration policies. The treaty significantly enhanced the role of the European Parliament by introducing the co-decision procedure, which increased its legislative powers, making it a co-legislator with the Council of the European Union in many policy areas. This treaty also expanded Parliament's influence over the European Commission, giving it the authority to approve or reject the proposed candidate for Commission President and the Commission as a whole. Additionally, Parliament's role in budgetary matters was strengthened, giving it more control over the EU budget. These developments in Parliament's role have helped make the EU's decision-making process more transparent and representative of its citizens' will.
0: The Maastricht Treaty was subsequently updated with the Amsterdam and the Nice Treaties. The Amsterdam Treaty was signed on the 2nd of October 1997 and entered into force on the 1st of May 1999. It aimed to streamline the EU institutions in preparation for future enlargements. It also introduced the concept of enhanced cooperation, which allows a group of EU countries to move forward in certain areas even if others don't want to join immediately. This flexibility was crucial for accommodating the diverse needs and interests of an expanding EU. By incorporating the social chapter into EU law, the Amsterdam Treaty emphasised the importance of social rights, employment and non-discrimination. It also aimed to create an area of freedom, security and justice, leading to closer cooperation between EU countries in areas such as asylum, immigration and judicial matters. Furthermore, the treaty also strengthened the common foreign and security policy by creating the role of the EU's chief diplomat. This position is also known as the High Representative for Foreign Affairs, and its introduction has enhanced the EU's ability to act cohesively on the international stage. Additionally, the Amsterdam Treaty reformed the institutions to improve their efficiency, and it extended the co-decision procedure and increased the powers of the European Parliament.
1: The Nice Treaty was signed on the 26th of February 2001 and came into force 2 years later. It was primarily focused on preparing the EU for its largest enlargement to date, with the accession of 10 new countries in 2004. It adjusted the voting weights in the Council, changed the composition of the European Commission, and extended the use of qualified majority voting. These changes were essential to ensure that the EU's decision-making processes remained efficient and effective with a larger number of member countries.
0: The Maastricht Treaty and the Amsterdam and Nice Treaties that went on to update it were crucial steps in the European integration process. The Maastricht Treaty laid the foundation for the EU as we know it today by introducing significant political, economic and social changes. The Amsterdam and Nice Treaties built upon this foundation, addressing institutional issues and preparing the EU for expansion. These treaties reflect the dynamic and evolving nature of the European Union, and they demonstrate its ability to adapt and reform in response to new challenges and opportunities. As the EU continues to grow and change, these foundational treaties remain cornerstones of its structure and governance.
1: You can listen to more podcasts on Europol Radio, the web radio of the European Parliament.
2: Afgelopen jaren zijn de Europese Unie en haar lidstaten het doelwit geweest van bewuste economische dwang. Dit betekent dat landen van buiten de EU economische middelen hebben ingezet tegen de EU om politieke doelen te bereiken. Denk bijvoorbeeld aan handelsbeperkingen, boycotts of administratieve discriminatie. Dwang wordt voor de EU een steeds ernstiger politiek en economisch probleem. Helaas wordt dwang vooral op een informele en geheime manier uitgeoefend, waardoor het grotendeels buiten het toepassingsgebied van de Wereldhandelsorganisatie valt. Tot voor kort had de EU geen eigen rechtsinstrument om hiermee om te gaan. In 2020 hebben het Europees Parlement en een aantal EU-landen voor het eerst hun bezorgdheid geuit over economische dwang. De commissie deelde deze bezorgdheid en nam nota van de vraag van het parlement om nieuwe maatregelen. Het resultaat was een gezamenlijke verklaring van de commissie, de raad en het parlement over een mogelijk instrument om dwangmaatregelen van niet-EU-landen te voorkomen en tegen te gaan. De publicatie van deze verklaring viel samen met die van de herziene verordening over de handhaving van de internationale handelsregels. Later, in december 2021, publiceerde de commissie een voorstel voor een anti-dwang-instrument. Daarmee zou de EU doeltreffender kunnen optreden tegen dwingende praktijken van niet-EU-landen uit de hele wereld. Volgens dit voorstel van de commissie is er sprake van economische dwang als een niet-EU-land ingrijpt in de legitieme soevereine keuze van de Unie of een lidstaat door te trachten de beëindiging, wijziging of vaststelling van een bepaalde handeling door de Unie of een lidstaat te voorkomen of te verkrijgen, door maatregelen toe te passen die gevolgen hebben voor de handel of de investeringen, of daarmee te dreigen. Zo staat het letterlijk in de tekst. Laten we dat duidelijker maken aan de hand van een voorbeeld. In november 2021 werd in de Litouwse hoofdstad Vilnius een Taiwanese vertegenwoordiging geopend. In de naam van het bureau werd verwezen naar Taiwan en niet naar Taipei, wat de Chinese regering beschouwde als een schending van het zogenoemde één-China-principe. Volgens dat principe bestaat er slechts één verenigd China, waar Taiwan deel van uitmaakt. Dit diplomatieke incident leidde tot enorme wrijving met China. De Litouwse regering is daardoor het doelwit geworden van handelsbeperkingen en Litouwse bedrijven kregen te maken met algemene publieke boycotts, waarbij China zijn invoer naar Litouwen met bijna 90% verminderde. Ook ging China over tot administratieve discriminatie en legde het beperkingen op het gebied van investeringen en toerisme op. Een van de meest drastische maatregelen was de uitsluiting van Litouwen van het Chinese douanesysteem. Hierdoor konden Litouwse exporteurs hun douanepapieren niet meer indienen. Zendingen werden niet ingeklaard en invoeraanvragen en zakelijke contracten werden niet verlengd. Ondanks dit exportembargo hield Vilnius voet bij stuk. Als reactie daarop nam China nog strengere maatregelen. Zo waarschuwde het land de ondernemingen die producten of diensten uit Litouwen aankochten dat ook zij riskeerden een doelwit te worden. Een paar maanden later lieten enkele Duitse bedrijven inderdaad weten dat zij door deze secundaire sancties waren getroffen. Een opvallend kenmerk van dwang is dat het achter de schermen gebeurt. Overheden geven zelden toe dat ze zulke maatregelen nemen of dat deze verband houden met hun belangen. Dit maakt het erg moeilijk of zelfs onmogelijk om deze praktijken aan te vechten in fora zoals de Wereldhandelsorganisatie. Het nieuwe antidwanginstrument is niet specifiek gericht op China, maar de EU wil wel middelen aanreiken om te kunnen reageren op uitdagingen zoals in dit voorbeeld. Waaruit bestaat het antidwanginstrument? De tekst die door de Raad en het parlement werd aangenomen bevat een duidelijke definitie van economische dwang. Op grond van deze tekst kan de EU optreden wanneer een land van buiten de EU dreigt met dwangmaatregelen. Er zijn ook tijdschema's vastgesteld waarbinnen de EU kan optreden in het kader van het instrument, onder meer om te reageren op dwang. De Raad zou, met gekwalificeerde meerderheid van stemmen, formeel bepalen of er sprake is van dwang. Hiervoor zou ze zich moeten baseren op een voorstel van de Commissie en verzameld bewijsmateriaal. De Commissie zou de nodige bevoegdheden hebben om te beslissen over tegenmaatregelen. Elke reactie van de EU moet evenredig zijn met de veroorzaakte schade en in overeenstemming met de internationale regels. Ten slotte zou de EU nu kunnen verzoeken dat het betrokken niet-EU-land de schade als gevolg van zijn economische dwangpraktijken herstelt. Bernd Lange, de voorzitter van de Commissie Internationale Handel, zei tijdens de plenaire vergadering van oktober 2023 het volgende.
3: We have now an instrument which is not a teethless tiger, it's really a tiger with teeth.
2: We hebben nu een instrument dat geen tandenloze tijger is. Het is echt een tijger met tanden. Het is echt geen waterpistool, het is een geweer. En soms is het nodig om een geweer op tafel te leggen, zelfs als je weet dat het niet dagelijks wordt gebruikt. Het is dus ook duidelijk dat dit instrument enkel een laatste redmiddel is. We willen echt dwang vermijden. We willen communiceren met onze handelspartners om problemen op te lossen. Maar als puntje bij paaltje komt en er geen andere mogelijkheid is, dan kunnen we onze economische belangen met dit instrument verdedigen.
3: If there is no possibility, at the end of the day, we have the possibility to defend our economic interests by this instrument.
2: Met het nieuwe antidwanginstrument hebben de EU-landen nu juridische middelen in handen om dwangmaatregelen van niet-EU-landen aan te pakken. In een wereld waarin de politiek steeds assertiever wordt, is zo'n instrument onmisbaar. Dit was een podcast van het Europees Parlement. Meer informatie is te vinden op de website van het parlement in de rubriek Think Tank.
4: Tre città, una sola voce. 6023.
5: Sono le 11 e 6 minuti.
4: Radio 6023.
6: Toda gioia, toda bellezza.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
8: Noi ci occupiamo della conoscenza dell'esperanto affinché sia in Italia sia all'estero si possa parlare questa lingua che non vuole sostituirsi all'inglese, ma vuole essere opportunità per poter comunicare con gli altri popoli. Praticamente noi lavoriamo su quello che adesso si continua a dire, ma non si fa mai, sulla pace, sulla solidarietà, sulla conoscenza, sul reciproco rispetto tra donne e uomini, anche tra popoli che hanno diversi colori dal nostro. E quindi questo è il nostro fondamento. Dopodiché in Italia abbiamo qualche migliaio di soci, la sede è presso la FEI, Federazione Esperantista Italiana, che ha sede in Milano. Quindi questa è la nostra sede ufficiale. Qui a Vercelli abbiamo il gruppo esperantista vercellese che aderisce appunto alla FEI ed è il secondo per presenza sul territorio piemontese. Infatti c'è un gruppo anche a Torino, ma in tutto il Piemonte siamo solo in due. Per cui noi abbiamo anche rapporti, abbiamo soprattutto punti di riferimento anche a Biella, c'è una nostra socia e consigliera che fa il corso di Esperanto anche, diciamo anche a Biella, presso il centro servizi del volontariato. Qui a Vercelli tutti gli anni promuoviamo anche noi un corso di Esperanto che normalmente si faceva e si fa presso il liceo scientifico di Vercelli, oppure in altri casi anche presso la nostra sede sociale che si trova in Corso Libertà 300, nella zona dove c'è il MAC, vicino appunto al liceo scientifico. Dopodiché noi speriamo che i giovani soprattutto possano avvicinarsi a questo Esperanto, tant'è vero che abbiamo cercato di mandare anche informazioni presso una scuola media di Vercelli, di Corso Tarnaro, e poi anche al liceo scientifico e alle altre scuole. Quindi noi distribuiamo nelle scuole di Vercelli questo nostro corso che viene poi veicolato dal centro ufficiale della scuola, in sostanza.
9: Avete anche degli altri contatti social?
8: Prego.
10: Abbiamo la pagina Facebook Gruppo Esperantista Vercellese e come Federazione Esperantista Italiana siamo presenti anche su Instagram e TikTok, mentre come Gruppo Esperantista Vercellese solo su Facebook.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercellese.